0: lletres fan res. Lay my ear for not that here.
1: Afrikaanse Radio Landsmeid op 100 tot 104 FM.

0: Naweek Aktueel.
1: Jy weet wat veel kommerwekkend is, is dat leiers van politieke partye wat veronderstel is om verantwoordelike persone te wees, hierdie uitsprake gemaak het, dat mense aangehits word om deel te vorm van die ongelukkigheid ten opsigte van die teenwoordigheid van hierdie onwettige immigrante.
2: In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
3: Nuusdekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
4: Skop daai skoene uit en skud dit.
5: Hoi Reggie.
6: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
4: No en dan skud en pluk ons.
7: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
4: Of Jaco? Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
8: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
9: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Heer, hoe kan ek voor u kom staan? As in wanhoop my wereld wil vergaan, is u hoog verhewe, moeilik om te vind.

Kaleski van ons hier luister op RSG met Shema Life. Binnenkort tijd vir die tienernies, daarna speel ons Tamaleke Xinenko, maak gereed Lisi Basson, neem ons na 10.

Daniel Bedingfield, by die en sy is die hoogte gevier aan die 90er jare, vroeg 2000s. Hier is hy met Never Gonna Leave Your Side. Anoniem stuur vir my SMS hier, daar was vroeger een lied wat jy gespeel het, my 6-jarige kleinseen het het gehoor, ek kon nie help nie, maar ek dink het was iets oor of van Sky. Kan jy dalk help? Hy anoniem, dis allemaal een weie versoek hierdie. Hoor jy, ek het een bykie gaan loer in die 9 uur en selfs daar so hierdie boodskap het so oor 10 ingekom. En die enigste ding wat ek kan dink nie, is Stargazing van Miles Smith. Ek het ook een bykie gaan loer na die lirieke. Daar is iets wat uitstaan oor Sky nie, maar Stargazing. Is moes nou iets wat een mens moet nie lucht doen nie. En dan, ons het ook geluister na Friday I'm Love van The Cure. Maar ek sien het een ietsie van Middle of the Night daar in die lirieke. So jong, as jy vir my een vraag het oor iets wat gespeel het, ek luister nou nie so aandagtig na die lirieke van ons liedjies nie, terwyl het speel nie, maar wees maar so klein bykie meer spesifiek, het help my om jou te kan help, vir alles een 6-jarige liedjie wil, dit is ons redelik spesifiek nie, as hulle ietsie wil hoor. Nou ja, ons het vroeger gepraat van die Karoo

0: Meatloaf, Rock and Roll Dreams Come Through uit 1993. Hierdie een kom uit 1987, Def Leppard. Jete, wat een gaan het wees? 45889, rand 50 per boodskap. Wat een vat ons vorentoe? Gaan Meatloaf nog een dag oorleef of gaan Def Leppard by hom oorneem? Ons sal nou kyk na die eerste paar SMS'e.
1: Mevrou Olifant en die Paddas het 'n ooreenkoms. Hulle gaan haar leer dans.
2: Dit maak nie saak hoe groot is nie. Enige een kan ligvoets dans. Jy moet net weet hoe.
1: Verseker Carolus Paddaar.
3: Skuif gerus 8 Julie om 6:20 nader vir 'n opskit storie oor mevrou Olifant wat leer dans.
4: Daardie goedkoop sement het na 'n winskoop geklink, nê? Nee, tot die krake begin wys het. Nog voor die naweek verby was. Hulle sê goedkoop koop is duurkoop en dis waar. Met Afrisam bou jy net een keer, want goedkoop hou nie, want naweke is verbraai, nie herbou nie. Bou dit een keer met Afrisam, spesiaal ontwerp vir Suid-Afrikaanse toestande en gemaak om te hou. Vra vir Afrisam, die A1 keuse.

0: 20 minute oor 9 op RSG, en is tyd vir Musiek Sonder Grense, en onthou 'n bietjie later jazz op RSG.
1: Goeienaand en welkom by RSG se wêreld musiekprogram, Musiek Sonder Grense, saam met my Veronique van Heiningen. Die week se speellys bestaan uit Sweedse musiek tot en met Portugese musiek, en 'n hele paar ander verrassings. Ons begin intussen met die musikant Alfredo, en hy bring sy ritmiese snit Luna Agua Tierra Sol, en dit beteken maan, water, aarde en son in Spaans. Laat hierdie warm akoestiese klanke jou vanaand wegdra en warm hou. Kom ons luister.
2: En un atardecer solo aparecen dos cosas, la luna y el sol.
3: Cuando desvanecen por la tierra a un lugar nunca encontrado, viene a relucir la verdadera razón por la cual al final solo podemos buscar. Estamos

Die prachtige klanke van Vangelis daar met Le Petit Fille de la Mer. Van Frankrijk af skuif ons na Skandinavië en verwelkom die betowerende stem van die Sweedse pop- en jazzster Lisa Ekdahl. Hierdie prachtige akoestiese snit spog met haar kenmerkende soet brose stem. Die Sweedse titel vertaal na Jy hoort in ons harte. Hier is Lisa nou.

Die sagte vertroostende klanke van Natalia Lafourcade met Pierrito Colibri. Nou van Mexico af reis ons na Italië om eer te betoon aan die grootste rolprentkomponis van alle tye, Ennio Morricone. Die titel Cimai is Italiaans vir wie ook al.

Ennio Morricone met Chimay. Volgende meng ons die Canadese sangeres en componis Lorena McKennitt se Keltiese temas met Mediterreense en Midde-Oosterse ritmes. Hier is sy met daai baie bekende snit van haar, Tango to Evora.